Hey, ik ben Sanne, gitarist van Intentions en jij luistert naar Progcore Radio. Het enige echte prog, rock en indie station in Montreal.

Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Een goede dag, welkom bij Folky Wave. We begonnen met een plaat van de orkest Maneuvers in the Dark. En dat gaan we elk uur doen gewoon. Om een speciale reden. We zijn in ieder geval speciaal voor Willeke van der Pauw. Die orkest Maneuvers in the Dark als een herinnering had aan de jaren 80. In ieder geval 1980 om precies te zijn. Welkom bij een uur van folk, pop en rock in één radioprogramma. Waarbij we niet top 40 plaatjes niet schuwen. En je zelfs af en toe een leuke primeur laten horen. Of dingen die je niet hoort op de reguliere radio. Zoals deze plaat van Belinda Carlisle. In de zomer van 2025, The Air That I Breathe.

Belinda Carlisle. En in 2025 die Air Did I Breathe. Een van de bekendste covers die ze doet op de nieuwe cd van Belinda. Maar ze heeft ook een aantal onbekende dingen gedaan. Of deze minder bekende dingen, laat ik het zo zeggen. En die klonk ook allemaal fantastisch mooi. Want ja, die stem. Maar goed, we gaan een plaat uit 1978 van de groep FM. In the Valley Back Home heet hij. En hij was een geramde foxtrot. En een danshit bij de dansschallen van Verbiest in onder andere Horen.

behoorlijke hit in de top 40 van 1978. En dat zal ook al zijn, de dansscholen van Verbiest onder andere. Deze plaat van FM in the Valley Back Home. Maar je kunt er fantastisch mooi op quicksteppen of foxtrot dansen, zoals je wilt. Ja, maar niet op de dans. Op dans, er valt op te dansen. Er valt niet op te schuiven, denk ik. Deze plaat van de J. Benist Privateers. Ze waren op een uitverkocht Krastelfest in 2025. Een feest met 55.000 bezoekers, ruim. En ja, 4 dagen lang was het feest daar op de Keukenhof in Lisse. Eerste weekend van augustus altijd. En in 2025 als eerste keer helemaal uitverkocht. Gewoon alle dagen helemaal vol. En dat is een uniek gebeuren. De maasbak is dat altijd wel voor de zaterdag en ook voor de vrijdag wel. En, maar de zondag was altijd een beetje een barrière. Dat lukte maar steeds niet. 2025 voor het eerst gelukt. En wij gaan genieten van Annabel, de J. Benist Privateers.

0: But now I'm resting in the ground, in a grave in Georgia.
1: De Yay Binnest Privateers en Annabel op de CD First Night Back in Port. De piraten uit de Denemarken. Ja, en ik belandde eigenlijk ook nog bij die groep in een piratenkoor. En daar heb ik mijn deel gedaan in het zingen in het koor. En misschien daar wel eens iets van ga draaien ook. Maar we gaan luisteren naar Sailor, een plaat 1976. En dit is A Glass of Champagne. Op de Krassenfest festivals wordt over het algemeen mede gedronken. Mede, M-E-D-E, meat in het Engels, miot in het Deens en medovina in het Slavisch.

1976, Glass of Champagne. Hoor de groep Sailor met die speciale geluid van die piano, de Nickelodeon piano was dat. De groep Urban Fire, ja, het is een groep die in Nederland eigenlijk legendarisch is met Johnny Kaagman in de vocalen. En de enorme rij hits die ze gehad hebben als symfonische rockgroep, een bijzondere prestatie. We gaan luisteren naar Memories uit 1972.

Heerlijk muziek van Urban Fire uit 1972. Memories hoorden wij. We gaan nog een plaat doen van de Orkest van Manoeuvres in the Dark. Wellicht een klein beetje ten overvloede in 1 uur tijd. Maar ja, deze is zo mooi. Hij heeft zo'n mooi rustig intro. Ja. Heerlijke plaat 1981. Souvenir.

sausje. Voor de souvenir van Orchestra Maneuvers in the Dark. Rust in het programma met Patty Gurdy. Zij heeft een klein stukje aarde. En dat klein stukje aarde, daar kun je heel gelukkig in leven. En dat vond zij zelf ook, dat je daar schietje bij stil moet staan. Ein Stücklein Erd.

Betty Gurdy in 2025 en Ein Stücklein Earth. Een stukje aarde om te zijn, om gezellig je leven te leiden. Dat doe je soms ook op een boot. En dan kun je heel erg in je eentje gewoon de Zuiderzee op gaan bijvoorbeeld. Ik noem maar een zijstraat. Laurie Greco die zingde erover. En ik kwam op deze plaat, want ik kwam vandaag iemand tegen. En die zeilde ook wel eens. Ik weet niet wat nog steeds gebeurt, maar in ieder geval, Sail Away is voor jou. Laurie Greco.

Lori Greco uit Australië en Sail Away. De 2013 kwam deze plaat. Prachtig mooie stem van Lori. Ja, jammer, ze heeft een paar LP's, een paar CD's gemaakt en toen is ze gestopt met zingen. Omdat, kennelijk verdiende het niet genoeg daar in Australië met deze muziek. Terwijl het toch waanzinnig mooie muziek is. Maar goed, we gaan een plaat draaien, of meerdere platen zelfs draaien, uit de goede keuzes van Caroline. Vast onderdeel op het halve uur. En we zijn een klein beetje later, maar goed, maakt niet uit. En we gaan beginnen met een ongebruikelijk stukje muziek, omdat het een nummer is van 1 minuut. Gekozen in ieder geval door Caroline. We gaan luisteren naar The Flower Girl van The Valerie Project.

Uit 1970 worden wij The Marmalade en Kaleidoscope. Een goede keus van Carolien. We hebben er nog eentje voor je. Dat is Oliver Onions. En dit is een nummer 78. En dit is Bulldozer. Soundtrack van een tv-film met Bud Spencer en Terence Hill.

Bulldozer was niet de film van Terence Hill, maar alleen van Bud Spencer. En we hoorden Bulldozer uit 1978 van Oliver Onions. Nou, die naam zegt misschien niet al te veel. Maar de volgende plaat zegt, oh ja, natuurlijk, dat was hij. Dat was die vent uit 1978.

Soundtrack van de tv-serie Sam wel kan worden Oliver Onions uit 1977 en het thema van de film Sam wel kan, serie Sam wel kan. Muziek van Larissa Tormey in 2015, heel een tijdje terug. En dit is We're in Love.

Larissa Tormé hoorden wij in 2015 en Weer in Love. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival van 2025. Althans, ze schreef het nummer Laika Party met nog een aantal andere schrijvers voor Ierland. En Emmy vertolkt het. We gaan nu luisteren naar de akoestische versie van Larissa Tormé. He's Laika Party. Laika was het hondje wat in vele jaren geleden de lucht in had geschoten met de Sputnik 2.

0: it, Mr. Noose. No, it's not.
1: It's Peter Timmerman!
2: 2013. Het zijn de Orchestral Maneuvers. In the Dark. En Metroland.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Ja, het was in 2013. De plaat kreeg totaal geen airplay in Nederland, maar Metroland was echt een waanzinnig goede orkestmanoeuvres in the dark plaat. Die een stuk of 6 versies meekreeg, verschillend in lengte, zodat je er nog langer van kon genieten. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai live jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar, folk en rock en pop. En met popmuziek dan bedoel ik muziek die niet specifiek in de top 40 staat, maar best wel andere dingen die ook pop zijn, maar niet gedraaid worden. Zoals de volgende plaat die ik ga draaien, eentje van Belinda Carlisle in 2025 in de zomer. Een nummer uit de jaren 60 in een nieuw jasje met haar fantastische stem. Hier is Get Together.

origineel komt uit 1969, hoorde Get Together van Belinda Carlisle in 2025. 1966 in schitterend stereo. Het is, de mocht het zijn, de mama's en de papa's.

De mama's en de papa's, California Dreaming, 1966, in schitterend stereo dankzij Radio Wollaton, die het helemaal uit elkaar getrokken heeft en weer opnieuw in elkaar gezet met de oorspronkelijke instrumenten en alles nog wat erbij hoort. Muziek van Celesta Da Vinci, we hadden twee doen daarna, eentje uit 2025 en eentje van een aantal jaar geleden. We beginnen met Fly Away, en Fly Away komt uit 2025.

Twee keer Celesta Da Vinci, supertalent uit Nederland, worden Fly Away uit 2025 en Far Away uit 2019. Deze dame heeft zo verschrikkelijk veel mooie plaatjes gemaakt. Fantastisch, mooi. Muziek van, ik kreeg een verzoek. Muziek uit de ideaaltijd. Ideaaltijd? Ideaaltijd. Dat klinkt ongeveer, dat klonk ongeveer zo.

Nummer Borderline van Chris de Burg speelt zich af in een redelijk moderne tijd. De plaat kwam uit 1982, als ik me niet vergis. Maar in vroege tijden was het al niet anders. Ook toen moesten er op een gegeven moment gevochten worden voor het land en het koninkrijk en de koning. En dan werden er ook op een gegeven moment de mannen opgeroepen om naar de oorlog deel te gaan nemen. En die hadden daar niet altijd zin in. En ook de vrouwen waren er niet altijd blij mee als ze op een gegeven moment weer weggingen. Want meestal kwamen ze weer terug zonder een arm of zonder een been of wat dan ook. Dus het was allemaal niet zo'n pretje eigenlijk. En dan hebben we deze Benjamin Metzer. En die wordt ook opgeroepen om te gaan vechten voor de koning. En hij staat op het punt om te vertrekken. Maar zijn vriendin Patty Gurdy heeft er helemaal geen belang bij. En die pakt haar draaglier. En ze zingt en ze danst. En ze speelt de prachtigste mooie muziek. En het uiteraard levert dat op een gegeven moment voor hem het dilemma op. Van zal ik er wel gaan of niet? En uiteindelijk besloot hij niet te gaan. Farewell. Hier is D'Artagnan en Patty Gurdy.

D'Artagnan en Pettigurdy tezamen in Farewell in 2021. Muziek van Landscape in 1981. Het was zo'n plaat die, zo'n typische ideaalplaat was dat, die regelmatig gedraaid is. Het was geen hit. Het was helemaal geen hit in Nederland. Het was niet eens een tip. Maar het was wel een fantastische mooie plaat. En het waren van die plaatjes die het radiostation ideaal zo kenmerkend maakt. Dat ze de specifieke dingetjes even daar wisten te halen om die te draaien. We gaan luisteren naar So Good, So Pure and So Kind. Here's Landscape.

Landscape en Zo Goed, Zo Pure, Zo Kind, het 1981 van de CD From the Tea Rooms of Mars to the Hellholes of Uranus. Verzin het maar. Muziek uit de dansschool van Horen destijds, 1973. Hier zijn Cindy Untebert, Immer wieder Sonntags.

De Fairport Convention met Sandy Denny uit 1969 worden weer twee nummers. Worden The Following Gay en Crazy Man Michael. Nummer dat overigens ook staat op het repertoire van Gwendolyn Snowdon. Waarvan we nu de North Star Grassman en The Ravens van Sandy Denny laten horen uit 2019. En het heeft ze op een fantastisch mooie manier gedaan. Hoor maar.

Three Strand Braid is de cd uit 2019 van Gwendolyn Snowdon. The North Star Grassman and the Ravens. Prachtig een mooi stuk muziek uit 2025, uit januari van het jaar. We gaan luisteren naar Aurora uit Noorwegen, komt ze vandaag geloof ik, met Anna Lapwood uit Engeland op de kerkorgel van de Royal Albert Hall. We gaan luisteren naar The Seeds.

En Lapwood is inmiddels de meest populaire kerkorganiste in de wereld. Weer zijn er, ze probeert op allerlei mogelijke manieren het kerkorgel populair te maken. Zodat de jeugd het nog leuk gaat vinden ook. Tot en met House on Two. Met Bonobo. Muziek van The Weeknd. We gaan luisteren naar Wake Me Up.

0: Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and